Ik ben echt strikhalen. Finn Wolfhard is de jong. Tunnels, dat is die nieuwe single. Daar komen bij een band die het schon immens lang on en off natuurlijk. En natuurlijk gibt het toch nog meer mijn sheet verenigd aan de band 1980, Gründungsjahr van Haircut 100. Aber immer geil wird es immer, als die Funkelnice-Single. Come back to me.